Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhaal.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: MFM. MFM.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Vuren.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
7: Begin de dag met je taalski. Begin de dag met je las. Rond die vrolijk kikt in de berg. Hey.

0: La la la la la. Ja, als je zo opstaat, dat zou toch wel fijn zijn. Maar in ieder geval, welkom en schoon dat je luistert naar Willemien en...
1: Tinus.
0: En op de rand van Brabant. Ben ik even morgen ook zo opgestaan?
1: La, nee, la, la, la, zo is mij is nooit vrolijk op.
0: Nooit, echt
1: nooit,
0: niet?
1: Nooit.
0: Oh, nou, dat is jammer. Dat is jammer. Volgende keer gewoon meteen in de spiegel
1: gewoon,
0: kijken.
1: Dat is een normaal leven.
0: Oh, dat is een normaal leven. Ja. Oké, okay, ja, nou ja. Goed, ik hoop dat de meeste mensen toch vrolijk opgestaan zijn morgen. En we gaan weer luisteren naar 2 uurtjes Brabantse muziek. En we zijn begonnen met onze Annelieke Merks, met Wor wakker en lach. En dan gaan we naar een liedje toe van Gerard van Maasakkers. Want vroeger was er in juni een bedevaart naar Valkenswerd. En hij dacht het hierover zingen. Salve Regina.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand, daar zijn de revuo's in Lids. En daar gaan we deze maand nog van alles over vertellen. En het liedje waar klaar staat, dat jullie gaat luisteren, daar is een liedje Als ik Lid zie. Want ja, inderdaad, ze komen toch wel allemaal uit Lid.

En dan weten we alles weer van Lid dankzij de reviewers. En dankzij de reviewers krijgen we nog veel meer te weten deze maand. Want ze zijn artiest van de maand. Dus dat komt goed. We gaan verder met Reuzes Muziekske en die hebben het over het Brabantse water.

0: We hebben een blekske water. Nou ja, we hebben heel veel water gehad in ieder geval. Ik hoop dat binnenkort toch weer een beetje dreug wordt. Want dat water, daar zijn we dan toch weer beu.
1: Dat zijn we aan keihard nodig.
0: Ja, dat wel. Dat klopt. Daar hebben wij gelijk in.
1: Ik ben dan dankbaar.
0: Ja. Coda, die komt uit de omgeving van Den Bosch. Die heeft een liedje over de wiel. En daar gaan ze zwemmen in de zomer. Water, vakantie. Ja, het komt er ook allemaal weer aan.
2: Zo!

0: wat waar, wanneer in de strikagenda?
1: Ik heb 4 berichten en deze week, van 9 tot 12 juni, is er in Schaik er een avond vierdaagse. En deze week op woensdagavond, 10 juni, is er een excursie vanuit de IVN Ude, maar die is in de Reek. En dat is tussen 7 en 9 uur 's avonds. Het ongeziene groen in het centrum van de Reek. En het startpunt is bij de kerk. Het is ongeveer 1,5 kilometer wandelen. En aanmelden is niet nodig en de deelname die is gratis. En volgende week zondag, dan is het voor het goede doel Stichting Zeeland actief. En start en finish die zijn bij de VCO. En dat is het vooroventje 17 in Zeeland. En dat is de voetbalclub. Daar kun je starten tussen 8 en 12 uur. En heb ik nog 1 berichtje meer en dat betreft eind deze maand, zondag 28 juni. Dan is

0: Nout Bongers was daar en die had het over het vuggeke waarvoor de eerste keer ging uitvliegen. En Jan van der Rijt uit Volkel, die had een liedje gemaakt met de titel Loslaten. En dat ging over een festival, dat ze de jeugd der kinder moet loslaten als ze voor de eerste keer naar een festival gaan.
1: Dus het wordt een blokje in de eerste.
0: Ja, voor het eerst.
1: Maar mooi.

We gaan ooit eens afgesproken, dat is me lelijk opgebroken. Op de gooi plots aangekomen, weer ik in de boot genomen. Zij met de lach van zonneschijn en de lijfje met die

Een prachtig liedje van Roland Verstappen met lopen. En er zijn er heel veel die aan het lopen zijn. Ik zag vanmerk weer iemand. Ik denk, oh, die zijn misschien wel voor de vierdaagse aan het wandelen. En het oefenen, want daar hoort er dan bij. Dan gaan we naar Tafteren toe. En die hebben een mooi liedje met de titel Tijd die lupt maar deur. En die lupt inderdaad gewoon deur.

0: En tijd loopt maar deur. En dat doet hij van die uur ook, want die uur is alweer bijna er helemaal doorheen gelopen. Dus wat dat betreft loopt het inderdaad deur. Dat wil zeggen dat we nog één nummer gaan draaien. En daarna terugkomen na het nieuws en de reclame. En we sluiten die uur af met Mari Meulenbroek en die zingen Tijd zat.
1: En even dat hoorde vroeger zo dik voor een tas koffie met sneekrinte mik. Komt er maar in en zoekt een zit. Ik reken erop dat je strakke mee hit. Mijn werk blijft wel liggen, nee dat lukt echt niet weg. We doen rustig om, anders raakt de van.

Nou belde voortop om iets af te spreken. Mijn bietje geluk kan het over 3 weken. We jachten en jagen achter alles aan. En amper de tijd ergens stil werd te staan. Met 2 gaan werken, 2 wagens voor de deur. 2 kinder, soms 3, maar dat hij er nooit voor. Een eilijks probleem, dat dient zijn eigen aan. Strak hem nog geen tijd, maar hem dood zelfs te gaan. Zomaar even buiten, midden op straat. Zomaar achter hem gaan, je had altijd brood. Zomaar binnen vallen, en me daarvoor gehad. Voor hem heur ik nou nooit meer, ik heb toch het zaal. Hij de even tijd, wat klonk

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
8: In het Brabantse land

0: Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. We zijn begonnen met het liedje van Bjorn van de Doede.
1: Het is niet en... waar.
0: Wat? Nee?
1: We zijn begonnen met een fout in die jingle.
0: Oké, ja, doe het nog maar even zeggen, dan weten de mensen dat. Ja, inderdaad. Ik heb een foutje gemaakt. Ja, sorry. Kan gebeuren. Nou, Bjorn van de Doelen was er en Ruud van de Bogaan met een liedje Vrouwen uit Brabant. Ja, wat moeten we zonder vrouwen, Tines?
1: Willemien Drijzenplaat.
0: Lekker rustig zou hij gaan zeggen, denk ik. Maar goed, Ruud van der Heijden, die heeft een liedje. En de titel is Een Durske uit Duzend.

En de blukske over Durske schijnt nou ook nog over een oud Durske. Is het ook weer helemaal compleet. Oftewel de groep De Kachelon. Die gaan zingen Oma Rietje.

0: De artiest van de mond in Op de Rand van Brabant.
1: En zoals ik in het eerste uur vertelde, dat zijn de Revuo's en ze komen uit Lid. En het eerste liedje ging daarover, die gingen ook over Lid. En ik heb alvast wat informatie. Moet je niet wegflippen hier op mijn telefoon. Ja, daar komt hij. De Revuo's, die zijn ontstaan uit de Lidse Revue. En ja, daar komt natuurlijk ook hun naam vandaan. En aan deze theatervoorstelling werkte toen ook mee Henny van den Boogaard, Wiet van Eert en Nout Bongers. Want Nout, dat is een broer van Leo Bongers. In 1989 traden in als succesvolle revuo's, dus toen zijn begonnen, Leo Bongers en Adriaan Ebergen als de revuo's op. En daarna zijn er nog meerdere gekomen, maar dat vertel ik een andere keer. We gaan nu luisteren naar De Kantine. En daar heb ik speciaal dit liedje opgezocht, omdat deze week ook het voetballen weer begint.
2: Voetbal
1: de derde helft.

0: denk de volgende week.
1: Ik moet
0: de
1: deze kant op. Houdoe.
0: Hey.
2: Hey, Josje.
0: Dat is Josje bij jou. Dat is Josje.
3: Dan hadden met voetballen ook nog altijd een consumptiebonnenfluiter. En daar ga je Lambert van Hintem over zingen.

prachtige lied van Ad de Laat, De Koekoek. En dan gaan we nog naar een liedje luisteren voor de agendaberichten van onze tieners. En dat is Kooi, Klapzand, Goeie Mensen van Lia de Haas en Henny Korsten. MUZIEK

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant. Met info uit de streek.
1: Ja, en ik heb er gruwelijk op voor zitten bereiden. Dus god, maar verklaar zitten. Ik heb totaal geen agenda berichten. Het is een tijd, op dat gebied is er eigenlijk weinig te beleven. Hè? Er is een paar maanden eigenlijk weinig. De liedertafels liggen praktisch allemaal stil.
2: Het begint weer vakantie te worden.
1: Ja, dat gaat even krijgen. Er geeft niks, want dan komen we ook weer. Maar volgende week of zo gaan we ook wel weer in verre vast praten.
2: Ja. Ja.
1: Maar nou heb ik even niks, Willemien. Dus
2: ja, ook goed.
1: Flink mijn best gedaan.
2: Dan gaan wij naar het Nederlandstalige lied. En dat is deze keer van de groep Nieuw Voor van de LP. Halverwege heet die LP. En ze gaan zingen Hopeloos.

Een van de bijven waar ons moeder op gepaste tijd naartoe ging, dat was de naar een heilige eik in Meerveldhoven, zo moet ik het zeggen. Maar bij de heilige eik, daar stond ook een beeld van de heilige Apollonia. En daar gingen de vrouwtjes uit de Kempen naartoe als ze een baby hadden. Want zo'n baby die moest tentjes krijgen. En dan gingen ze door 32 halve centen offeren. Dan kreeg zo'n baby een schoon gebit en geen last als die tentjes doorkwamen. Je kost ook een Riksdaalder opsturen naar de zusters in Geleen. Maar een moeder die was nogal prijsbewust. Dat schiet voor 32 halve centen het, dan gaat ze daar geen Riksdaalder aan uit. Dus die ging naar dingen. Ik heb de kerkmeester daarvan, en dat was de latere burgemeester van Rietover-West, over te zeggen, dat in die offerbak werkelijk, dat die altijd gevuld was bij halve centen. Dus dat was dat voor het gebied. Als moeder die wist dat ik die dingen vertelde, en die zei, je spot ermee. Ik zeg, nee moeder, ik zeg, daar spot ik niet mee. Dat zou ik niet durven. Ik zeg, ik vertel dat. Ja, zei ze, maar jij gelooft het niet. Ik zeg, ja, dat is iets anders. Geloven, dat is heel iets anders. En toen zei ze, dan zal ik eens zeggen hoe sterk dat is. Ik was er in 1928, toen was onze Joop geboren. En toen sta ik door bij den Heilige Eik. En voor alle zekerheid telde ik mijn halve centen na. En dan had ik er in plek van 32, had ik er met 30 bij. En toen heb ik mijn zonnig gezicht er 2 heel centen bij geleid. En zei ze tegen mij, dan moet ik eens kijken. Jullie hebben allemaal een schoon gebit. Maar Joop, die heeft 2 veel te grote tanden in zijn gezicht staan.

0: Ja, en dat nummer Hopeloos, waar we bij een flashback van kregen. En gewoon toen we nog jong en knap waren. Van de
1: New
0: Four. Kregen we de Bever van Unne Verteller. En dan al het liedje Marie de Bijl met De Eik. En nu gaan we verder met Ger Koppens en die heeft het over De Bevert.
2: Maar het refreintje nu zingen. Kan mijn eigen vergunning.

0: applaus.
1: Dankjewel, Mansje, voor het meezingen.
0: Applaus was dat, inderdaad, voor onze Ger Koppes met de live versie van De Bevert. En we blijven een beetje in de heilige, of in ieder geval in de devote sfeer. Want onze groep De Sjawis, die gaan een liedje zingen over kunst en kitsch. Maar het had te maken met een Mariabeeldje, wat ze gevonden hebben op een zomerzondag op de Vlooienmerd.
2: Was op een zomerzondag naar de Vlooienmerd gegaan. Ik mag zo graag een oude rommel graaien. Opeens zag ik een heel schoon oud Mariabeeldje staan.

0: wou dat ik het kon. Maar treft er echt een goeie gek, dan rekent op 3 ton.
1: Ja, we zijn even de draad kwijt en dan hebben we het over eier.
2: Eier. Tine zet hem.
1: Stad hem maar in.
2: Nee, nou ga ik hem ook stellen. Moeten eieren in de koelkast bewaard blijven, ja of
1: mens,
2: nee? Ik wil het heel graag weten, Tines.
1: Daar en dan hadden we het over.
2: Wat gaan we doen? We gaan, kom gerust maar eens langs. Ik weet niet voor wie je zit eigenlijk. Adrie Hoppen.

geluid maakt me blij. De hei die we bloeit, krijg een schilderij. Ik zei een kikvors op een plom en een middel die maakt muziek.

ben ik daar weer eens wat langer van huis. Dan wil ik altijd een week of drie, vier. Dan wil ik terug. Dan wil ik terug. Terug naar waar ik van kom. En als ik dan bij ons over de Hoogbrug de pil in wandel. En ik zie al die schoons rond me heen. Dan weet ik het zeker. Dan weet ik het heel zeker. Hier ben ik eens ooit geboren. En hier wil ik ook weer doorgaan.

0: En Gerard van Kool die zingt En thuis wil ik zo geer zijn. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En ook voor het kwartjesvolk, want die hebben zelfs een titel, een liedje met thuis. En voordat we dat gaan draaien, vertel ik even dat hoogstwaarschijnlijk deze week in ieder geval de uitzending gemist op de website staat. Want vorige week zijn de mannen van kwartjesvolk hier allemaal geweest om te vertellen over hun nieuwe liedjes en over hun 45-jarig bestaan. En dat het Geert een hele mooie interview afgehouden, een heel uur lang. En dat was echt heel erg leuk. Dus schoon om terug te luisteren. Kijk op de website van Op de Rand van Brabant. Dan zal ik het er in ieder geval inzetten als het terug te beluisteren is. We gaan luisteren naar het liedje Thuis van Kwartjesvolk.
1: De zon

0: En dan zijn we alweer aan het einde van de twee uurtjes op de rand van Brabant. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. En hopelijk volgende week weer aan de radio gekluisterd. En onze Albert die zit hier alweer klaar. Die heeft zometeen zijn twee uurtjes. Het moet kunnen. De spreuk die ik deze keer heb is: respect is een luxe die iedereen zich kan veroorloven. Nou, we gaan afsluiten met houdoe.
1: Ze zeggen

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: NFM.

Heel hartelijk welkom, goedemorgen luisteraars. Het is weer zondag en het is weer tussen 11 en 1. En dan weet je dat we gaan luisteren naar Het Moet Kunnen. Mijn naam is Albert Kunneman en vanuit de studio hier in Os heet ik je van harte welkom live bij 2 uur gezelligheid, muziek in vele smaken. Ja, ik schuif weer graag aan bij jullie aan de keukentafel. De eerste telefoontjes zijn al binnengekomen, de eerste berichtjes. En ik heb ook al begrepen dat er vanuit Australië ook weer geluisterd wordt. Marilyn, heel hartelijk welkom. Of je nu aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. In dit programma wordt muziek gedraaid die past bij elke bezigheid. Van herkenbare klassiekers tot de verrassende nummers. Want ja, dat moet kunnen. Heb je een verzoekje of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan ook allemaal in deze uitzending. Bel dan gerust naar 0412-627733. Dus 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Schenk nog eens een lekker bakje koffie in. En dan gaan we er samen weer een hele mooie zondagmiddag van maken. Leuk dat je luistert.

prachtig mooi lied van Venise. Ja, en Willemien is misschien nog niet eens thuis. Ja, ik denk het toch wel. En die reageert op dit liedje, want die zegt... op dit liedje heb ik ooit nog een Nederlandse vertaling gemaakt. De Familieboom heet het dan. En dat staat dan op de cd van die twee. Zal hem deze week toesturen. Nou, dat is mooi, Willemien. Hartstikke bedankt. En ik ben benieuwd wat er geworden is. Dat komt allemaal goed. Waar het niet goed gekomen is, dat is in Schaijk. Er is namelijk een fietser vrijdagmiddag in Schaijk gewond geraakt bij een valpartij. En ik doe even een oproepje, want de politie die is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. En volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest en ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. En nu is de politie op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van het ongeval. Het gaat om een man met een lichte huidskleur, met een korte zwarte broek en een zwart shirt met lange mouwen. Hij had een witte fietshelm op en reed op een blauwe racefiets. Mensen met info die kunnen bellen naar 112. Nou, hopelijk wordt die man toch gevonden. Ja, een wielrenner kan er ooit snel vandoor gaan. Maar op deze manier moet je dat toch zeker niet gaan doen. Ik kreeg een verzoekje van Rini. En Rini die vroeg een plaat aan van Cliff Richard of ik die had. Jazeker, een hele mooie uitvoering ook live toen hij 60 werd. Cliff Richard.

Jerry Rafferty. Ja, voordat mijn uitzending begint ben ik altijd een beetje eerder in de studio. En dan maak ik dus ook nog een gedeelte mee van de uitzending van Tinus en Willemien. Of Geert, dat is maar net wie er zit. En deze morgen hadden ze een discussie hoe hij het beste eieren kon bewaren. Nou, dat hebben we eventjes uitgezocht. En Tinus zei, dat ga ik allemaal niet meer meedelen. Nou, ik doe dat in dit geval wel, want ik vind dat toch wel leuk. Hoe bewaar je eieren? Ja, daar zit in een koelkast zit een rekje en daar kun je de eieren in doen. Is dat nou beter om dat te doen of moet je ze buiten de koelkast bewaren? Want het rare is dat de eieren gewoon in de supermarkt liggen en dan liggen ze niet in de koeling of zo. Nou, ik heb dus begrepen dat het zo is dat eieren gewoon een stabiele factor moeten hebben waar ze in liggen. Dus die temperatuur moet geen wisselingen geven. Het moet gewoon een constante temperatuur zijn. En dan niet al te hoog, dan is het goed. Willemien die zei van, nou, meestal kun je het beste onder in de la in de koelkast leggen, want dan blijven ze lekker op temperatuur. Heeft ze dus ergens wel gelijk in. Alleen ja, ik zie die eieren daar al klutsen beneden in dat vak, in dat groentevakje zal ik maar zeggen. Dat is niet gezond. Dus ja, zoek het maar uit, zou ik zeggen. Doe ze in de deur. Ik vind trouwens een deur een heel rare plaats om eieren in te leggen. Want als er ergens temperatuurwisselingen zijn, is het als je de koelkast openmaakt. En dat die eieren ineens weer wat warmte over zich heen krijgen. Ja, je kunt ook zeggen, maak jezelf druk over. Dat kun je ook zeggen. Ik maak me nu even druk over het volgende. En dat gaat over het programma Staat on Stage. En ik heb vorige week al verteld tegen jullie dat ik toch wel een beetje fan begin te worden van Roxanne Hazes. Dus ik zie waar die vandaan gekomen is als klein meisje en waar ze tot uitgegroeid is. Daar heb ik echt heel veel bewondering voor. En als je ze dan hoort praten en je hoort ze ook nog eens een keer zingen, dan kan het bijna niet anders of je krijgt daar iets mee qua gevoelens. Hier gisteravond of vrijdagavond programma. Een fragment van Roxanne Hazes.

Met haar nieuwe single He Speaks To Me Everywhere. Ja, en dat gaat over The Lord. Het is eigenlijk een religieus lied, eigenlijk zo'n beetje. Mooie plaat vind ik zelf tussen. Vandaar dat we hem nog eens een keer draaien. En het is wel leuk om te weten dat Sue Moreno, wist je misschien niet, maar dat is eigenlijk een dame die uit Os komt. Maar ze vertoeft heel veel in Amerika. En ze heeft ook heel veel songs opgenomen met Amerikaanse muzikanten. Goed. We gaan even naar iets anders. Onder de noemer All for One wordt er op vrijdag 20 juni in de Pul in Uden een muzikale benefietavond gehouden. En daarmee wordt geld ingezameld voor weeshuizen in Oekraïne. Voor deze avond staan muzikanten, vrijwilligers en de stichting Slava Oekraïne de handen ineen. Op het podium komen Meuk, Rattlesnake, de Astoria, Bujo, Bjorn van Doelen, de Toners,

Led Presley, Refuser, Elko Weitering en Roestige Plaatjes. Met All for One willen ze laten zien wat er mogelijk is wanneer mensen vanuit hun passie iets voor een ander willen betekenen. Aldus de organisatie. De muziek verbindt en juist die verbinding willen we inzetten om de kinderen die het hard nodig hebben een steuntje in de rug te geven. En de opbrengst van All for One die gaat naar de stichting Slava Oekraïne, naar de ondersteuning van weeshuizen in Oekraïne. De stichting zet zich in voor het leveren van essentiële hulp, waaronder voedsel, kleding en medicijnen. Ook worden projecten ondersteund die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van weeskinderen. Het evenement dat duurt van 5 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts, dus je kunt je hartje ophalen. Goed, inmiddels is het alweer 11:50. Maar dat neemt niet weg. Wij gaan nog lekker door. Ik heb hier een, ja, want daar kunnen we niet omheen. Van de week begint het, komende week begint het voetballen. En dan is het misschien wel tijd voor zoiets. Gerard Joling.

het album The Boys of Duncan Lane. Nieuw album van Paul McCartney samen met zijn maatje, zijn vroegere maatje van de Beatles, Ringo Starr. Ja, Antoine Kopp ga ik het even over hebben. Die is bekend als dirigent van onder meer het Koninklijk Mannenkoor in Den Bosch. Ook verleent hij zijn dienst aan het Operakoor Rosmalen en het Mannenkoor Muzenrijk uit Uden. Die wil gaan onderzoeken of er in de regio genoeg enthousiasme en ervaren muzikanten zijn om samen een serieus symfonieorkest op te bouwen. Dat zou toch prachtig zijn als we in onze eigen regio, zegt hij, een orkest kunnen vormen dat op niveau samen musiceert en optredens verzorgt. Aldus Antoine. Voor het initiatief worden muzikanten gezocht die plezier beleven aan gezamenlijk musiceren en die affiniteit hebben met klassieke en symfonische muziek. Er is onder andere behoefte aan strijkers zoals violen, altviolen, cello's en contrabassen. Dan houtblazers zoals fluit, hobo, klarinet en fagot. En koperblazers zoals trompet, horen, trombone en tuba. En daarnaast zijn ook pianisten, organisten, saxofonisten en zangers welkom. Het initiatief dat bevindt zich op het moment in een verkennende fase en bij voldoende belangstelling kan worden gestart met de opbouw van een regionaal symfonieorkest dat repetities en optredens gaat verzorgen. Waar moet je dan zijn? Nou, geïnteresseerden die kunnen contact opnemen met Antoine Kopp via a.kop4@kpnplanet.nl. En gaat het allemaal een beetje te vroeg, dan kun je altijd nog eventjes bellen. 0412-627733, dat is hier naar de studio. Dus 0412-627733. En gaat het dan nog steeds te vlug, dan kun je altijd nog even kijken in de regionale bladen. Desnoods in de digitale versie, dan vind je het vast en zeker terug. Dat was een hele mond vol, dus tijd voor muziek. Sammy Davis. Fijn dat jullie luisteren.

0: maar zeker moeten we er tussenuit. En ik denk dat ik dat met een plaatje ga doen van Boudewijn de Groot, de Vondeling van Ameland.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file is dan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt Nieuwemeer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen, voor de grens met België 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens, voor Enschede 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor Kampen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
10: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: MFM.

Ja, en daar zijn we weer. Dave, welkom. Altijd een prachtig nummer. En ja, het eerste nummer van Tweede Uur is natuurlijk altijd een country nummer. En elke week denken we dan weer even aan Sjaak. De man waar die toch wel heel veel mensen heel veel plezier gebracht heeft. Helaas veel te vroeg overleden. Maar op deze manier is hij toch nog elke week eventjes bij ons. Ja, ik had net Nelly aan de telefoon. En die had nog een verzoeknummertje. Dat moet ik nog even opzoeken. Een nummertje van Roy Orbison. Nou, ik denk toch wel dat ik het ergens moet hebben. We zullen het allemaal zien. En verder, daar moet ik wel eventjes op terugkomen, heb ik hier een berichtje gehad in de eerste uur. En dat ging over de muzikale benefietavond in Uden voor de Oekraïense weeshuizen. Ging schijnbaar allemaal een klein beetje te vlug. Dus de vraag die was, waar is dat te doen? Nou, dat is op vrijdag 20 juni, met een N, juni, in de Pul in Uden. Dus deze maand, 20 juni, in de Pul in Uden. En dat is van, dan moet ik even de tijd in de gaten houden, van 5 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Dus dan kun je lekker tekeer gaan met z'n allen. Goed, wat gaan we doen? Ik ga een nummertje draaien. Van Mischa van der Brand. Mischa van der Brand heb ik hier een keer in de studio gehad. En ja, die zingt prachtig mooi. Heeft ook meegedaan aan televisieprogramma's. Van vorige week toen heeft hij opgetreden. Ik weet niet meer precies waar, maar dat was ergens in een kerk te doen. En dat was een groot succes. 3 avonden zelfs en 3 keer uitverkocht. Mischa van der Brand, onthoud die naam. Still water.

0: En we gaan nog veel van hem horen.
1: U luistert naar Het Moet Kunnen met Albert Kunneman.
0: Ja, dan moet je er niet doorheen gaan praten, want ik wou nog iets zeggen. En zijn producer is Pieter Verschoten, die ook al voor heel veel artiesten mooie dingen gedaan heeft. En ja, hij heeft dus ook Mischa onder zijn hoede. En dat gaat zeker goed komen. We gaan nog heel veel van hem horen.

Herman van Veen samen met Jean. Ja, en de hengelsportvereniging, dan denk je vooral aan ouderen. Ja, niet zo verwonderlijk. In Os hebben ze een hengelsportvereniging die heet Ons Genoegen uit Os. En die bestaat inmiddels 75 jaar. En vanwege het jubileum was er zaterdag een speciale dag voor de leden bij de visvijver Slothoeve in Vinkel. Met niemand minder dan Marco Kraal van Vist TV. En dan gaat er bij mij iets mis, want ik heb dat nog nooit gezien natuurlijk. Dus ik ken die hele Marco Kraan. Die zal best wel heel bijzonder zijn. Op 7 maart was het dat het 75 jaar bestaan al gevierd werd met vrijwilligers en stakeholders bij Strand 10 aan de Gefferse Plas. En zaterdag waren de leden aan de beurt. En dat zijn er in totaal ruim, let op, 3400. Nou, reden dus voor de club om eind mei een ledenstop in te voeren die in ieder geval tot het eind van dit jaar geldt. En dat was nodig omdat het te druk werd langs de kant bij de viswateren en om de kwaliteit van de visstand te behouden. Ja, als je op een gegeven moment meer vissen hebt, vissers hebt als vissen, dan houdt het een keer op, hè. Maar vissen blijkt populair, vooral onder de jongen. Dat vertelt de voorzitter van Ons Genoegen. Beter ook dat ze naar buiten gaan in plaats van binnen naar in het schermpje zitten te turen. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. De leden die variëren in de leeftijd van 10 tot 85 jaar. En alle generaties kwamen zaterdag op de jubileumdag met demonstratie door bekenden uit de viswereld. Onder andere ook Marco Kraal. Nou, toch mooi dat er zoveel liefhebberij voor is. Hoewel niet iedereen daar zo over denkt. Want er zijn ook mensen die zeggen arme beestjes. Anderen zeggen weer, die beestjes voelen niks. Ja, je hebt mooi praten. Het nummer Suzanne kennen we allemaal. En dat is ook in Italië uitgebracht en uitgevoerd door Italiaanse zangers. En luister maar hoe dat klinkt. Hetzelfde sfeertje, dat wel.

0: en als je wil weten wie de zanger is, dat is Adriano Celentano.
1: Io ti aspetto, mon amour.
0: Ja, dan ga ik nu over tot totaal iets anders. Ik ga naar een Nederlandse band, Raccoon genaamd. En die heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. En ik hoorde van de week, ik dacht, die moet ik zondag draaien. Het nummer heet Daffodils. Samen met Fayela.

Drive My Car van de Beatles. Ja, wat mij opvalt is dat er op de A50 toch wel regelmatig ongelukken gebeuren. Zoals deze keer ook in de nacht van zaterdag op zondag. Dat gebeurde om 10 voor 2 s'nachts. Is er een automobiliste op de A50 bij Nistelrode met haar auto over de kop geslagen en in de middenberm tot stilstand gekomen. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten arriveerden. De brandweer was gealarmeerd voor een mogelijke beknelling, maar die inzet bleek niet nodig. De bestuurster werd nagekeken in opgeroepen ambulance naar vervoer. Naar het ziekenhuis bleek dat niet nodig. De vrouw die zou volgens omstanders door onbekende redenen de macht over het stuur zijn verloren. Ja, ik heb daar mijn gedachten over, maar ik mag het niet uitspreken. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld en 2 rijbanen waren tijdelijk afgesloten voor verkeer. Of er meerdere personen in de auto zaten, is niet bekend.

geeft dit als advies mee. Ja, misschien had ze wel als letsel blauwe ogen. Ja, nou wacht nog.

Ja, en ik kreeg een verzoekje van Hans en Edwin of ik die eventjes naar Maryland in Australië wou sturen. Nou, dat ga ik doen bij deze. En de vriendelijke groeten, Marilyn, van Hans en Edwin, dat weet ik zeker. Ze hebben het niet specifiek gezegd, maar ik kan dat zo wel uittekenen. Hier komt een speciale plaat. Deze keer geen Neil Diamond. Maar wel mooi. Grande amore.

mooi Italiaans lied. En Hans en Lidwin. Marilène is er heel erg blij mee. En de groetjes terug natuurlijk van haar. Ja. Het lijkt wel één grote familie. Als ik alle berichtjes zo lees die er binnenkomen. Ja, mensen, jullie zitten lekker te genieten. En ik kan je niet vertellen hoe ik hier zit te genieten van al jullie reacties. Hartstikke mooi. Ja, en als we dan toch op die Italiaanse tour zijn. Het heeft wel iets weg van een liedje van Marco Bozzato. Het heeft wel iets weg. Misschien is dit wel het originele. In het Italiaans, dromen zijn bedoeld. Daar wordt weer lekker genieten.

Ja, bij deze wil ik Tony en Christine ook bedanken voor het mailtje, het appje wat ik gehad heb. Leuk dat jullie ook reageren. Ik heb nog een mooi Frans plaatje in petto. Verder heb ik nog even een berichtje. Het Udes Weekblad komt de komende week met een bijzondere uitgave, want ze bestaan namelijk 70 jaar. En dat wordt dan met een extra bijlage, heb ik begrepen. Ja, ik heb ook begrepen dat ik er ook nog een klein beetje in vernoemd ga worden. Nou ja, misschien vertel ik het daarom wel een beetje. Dus hou het Udes Weekblad in de gaten. Er zit toch wel wat moois aan te komen, denk ik. Tony en Christine, deze gaat naar jullie. Maar ook naar alle andere luisteraars.

del pes. Ja, en in de jaren 60 toen hebben de Hunters een plaat uitgebracht, Russian Spy and I. En ik vind het wel een beetje bij deze tijdgeest horen om dat toch weer eens een keertje uit de kast te halen. Ja, als we toch iets uit de kast moeten halen, laten we dat liedje maar even doen. Verder heb ik hier nog een berichtje van Kompas via de TV, DTV-zenders, Maasros, kun je daarna luisteren. Uitzending van Kompas, luisteren en kijken uiteraard. Zeeland actief, wandeling voor sprekende boek hebben ze als onderwerp. En Freek Jeroen, die loopt 12 uur voor de stichting Tekenbeet. En dat is alles dus te doen op DTV, Maasros. En mocht je het missen, je kunt ook altijd nog via YouTube kijken naar Kompas-uitzendingen. Dus ik zou zeggen, kijk er maar eens naar. Russian Spy and I. Ja, als we het dan toch over de Russen hebben. Ik heb van de week een boek uitgelezen. En dat was een boek van Eris de Graaf. En dat was een boek wat over de belevenissen die zij meegemaakt heeft als correspondente in Rusland. En dat ligt er allemaal niet om. Een heel goed boek om het te lezen. Ik wou zeggen, een fijn boek. Ja. Nou ja, ze schrijft het wel heel erg mooi. De titel van het boek is Vrij uit. En ja, je kunt het natuurlijk ook via de Biep te pakken zien te krijgen. Goed, zullen we dan maar naar de Hunters gaan?

als ik het goed heb, is die solo-gitarist is dat Jan Akkerman geweest destijds. Ja, we zijn alweer gekomen aan het einde van de uitzending. Helaas, zou ik bijna zeggen. Maar volgende week zijn we er weer. En einde van de aflevering van Het Moet Kunnen van 7 juni. Dank je wel voor het luisteren, voor de verzoekjes en de berichtjes. Er is echt heel leuk gereageerd vandaag weer. Dat is echt een genot. Fijn dat ik weer even bij jullie aan de keukentafel mocht zitten. En volgende week zondag tussen 11 en 1, dan ben ik er weer. En ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag, een hele mooie week van. En dan treffen we elkaar volgende week weer. Ja, ik heb vandaag nogal wat Italiaanse liedjes gedraaid. Weet je wat, dan ga ik ook maar met instrumentaal Italiaans liedje eruit. Tarantella. Heel hartelijk dank en tot...

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten.

0: veel oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Houd er rekening met een half uur extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
10: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
11: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Bij elkaar staat er 140 kilometer file. Wordt voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Zoals op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens een half uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 35 minuten verdraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg sta je 40 minuten in de file. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A27 en daar ligt ook nog het een en ander op de weg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der A.
11: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al behoorlijk druk, maar nu worden de files toch wel wat korter. Op de A2 nog wel een kwartier vertraging van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knoop de Empel en Waardenburg is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens een half uur vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aaUden.nl.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er is wat vertraging bij Amsterdam door twee ongelukken. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij knooppunt Nieuwemeer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam Centrum is de vertraging nu ongeveer een half uur richting Den Haag. Op de A10 bij Durgerdam zijn ook twee rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 van Geleen naar Aken sta je in de file bij de Duitse grens. Daar is de vertraging 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op

0: van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah en Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

Goedemiddag en welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. We gaan terug naar 1978. Een jaar vol grote gebeurtenissen, bijzondere muziek en herinneringen die iedereen nog heeft. Het was het jaar waarin de allereerste proefbuisbaby, Louise Brown, werd geboren. Heel Nederland massaal naar de WK-finale keek met Oranje tegen Argentinië. En de Boney M-hit Rivers of Babylon overal uit de radio schalde. In de huiskamers stonden nog grote houten televisies. Cassettebandjes werden eindeloos teruggespoeld met een potlood. En op straat rook je op zondagmiddag de geur van verse koffie en soep uit oma's keuken. Ook in Brabant werd volop gefeest tijdens kermissen en dorpsfeesten. De komende uren hoor je de mooiste muziek uit dat vergeten jaar 1978. Dit zijn de Wonderjaren op MFM.

0: kinderen kijken uit naar de wonderjaren. Nu op MFM Brabant.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: In 1978 verscheen de Nederlandse familiefilm Pinkeltje in de bioscoop, gebaseerd op de populaire kinderboeken van schrijver Dick Laan. De film werd geregisseerd door Harry Gele en in de hoofdrol vond je Aart Staartjes. Voor die tijd was de film bijzonder vernieuwend, omdat bij de opnames gebruik was gemaakt van speciale videotechnieken voor trucages. Daardoor leek het alsof het kleine mannetje Pinkeltje echt tussen de gewone mensen liep. Veel kinderen zaten in 1978 ademloos in de bioscoop te kijken naar de avonturen van het piepkleine figuurtje met zijn witte baard en het blauwe pakje.
1: Jullie hebben allemaal wel eens van Pinkeltje gehoord, hè? Ja? Jullie verhaal.
2: De boeken van Pinkeltje zijn in de afgelopen 40 jaar bijzonder populair geworden. Rondom de figuren die in de verbeelding van Dick Laan ontstonden, is in de afgelopen maanden geheel volgens videotechnieken een familiefilm gerealiseerd met Aart Staartjes in de hoofdrol van Pinkeltje. Met een weerballon, of juister gezegd een heen- en weerballon, want die gaat er ook mee terug, komt Pinkeltje naar Mensenland om er te zoeken naar een aantal gestolen Pinkels. Bij Video Hilversum is lange tijd intensief gewerkt onder regie van Harry Gelen, wiens tekenfilmervaring van grote waarde was voor de moeilijke trucagetechnieken van deze productie. De hele studio was met het oog daarop blauw gehouden. In de regieruimte hebben de technici een volledig overzicht over de beelden van alle camera's. Ze kunnen het blauw achter de figuurtjes naar believen vervangen door beelden van de andere camera's, waardoor er verrassende combinaties mogelijk worden. Zo kan het gebeuren dat twee acteurs van normale afmetingen opeens als piepkleine Pinkels naast het hoofd van een andere acteur komen te staan. Het is voor het eerst dat in Nederland een film volgens deze technieken is vervaardigd. Hier nog een sprekend voorbeeld van die techniek. Pinkeltje, in het egaal blauw van de studio, bereikt in een totaal ander decor het blad van de werktafel waarop de acteur inmiddels in slaap is gevallen. Zo is de hele handeling van de film eerst op videoband vastgelegd. De beelden worden daarna via lasertechniek op film overgebracht. En deze film over de avonturen van Pinkeltje zal Nederland omstreeks juni in de bioscopen kunnen zien.

0: Tour de France van 1978 begon met een Nederlandse sensatie. Wielrenner Jan Raas won de eerste etappe van Leiden naar Sint-Willebord en nam daarmee sportieve revanche op de tourleiding. Die had hem eerder in de proloog de gele trui onthouden na een omstreden beslissing. Langs de wegen stonden duizenden Nederlanders om een glimp op te vangen van de kleurrijke tourcaravaan. De finish in Sint-Willebord veranderde in één groot volksfeest toen Jan Raas als winnaar over de streep kwam. Daarna volgde een uitbundige huldiging van de Zeeuwse wielrenner. Wielrennen was in die tijd ongekend populair in Nederland en met deze overwinning zorgde het voor de trots in het hele land. We luisteren nu naar een fragment uit deze memorabele toerdag van 1978.
1: De burgemeester knipte met een schaar en Leiden nam afscheid van de tourcaravaan. Eén dag nadat de organisatoren zich woedend tegen de tourdirectie hadden gekeerd. Want Jan Raas, die toen de individuele tijdrit won, mocht naar Sint-Willebrord niet in de gele trui starten. En daarmee was Leiden in last. Maar het vertrek vond toch plaats. En de 110 renners bleken op de eerste van de in totaal meer dan 4000 kilometer niet van plan zich te haasten. Er stond een straffe westelijke wind die de coureurs vrijwel voortdurend tegen hadden. De enkeling die er tussenuit probeerde te gaan, werd door het peloton telkens snel weer teruggehaald. De tocht naar Sint-Willebrord bood daardoor weinig spectaculairs. Ook voor de televisie, die de renners over het hele traject volgde. De wachtenden in de Brabantse finishplaats hadden over de ravitaillering niet te klagen. Naarmate de karavaan dichter bij het eindpunt kwam, vonden er vaker korte uitlooppogingen plaats. Maar pas in Sint-Willebrord zelf viel de beslissing. En hier nam Jan Raas wraak op de tourleiding. Op 700 meter voor de eindstreep zette hij aan voor een lange sprint. En hij ging zo snel dat niemand hem kon bijbenen. Sommige tour-officials hadden het nogal moeilijk met deze overwinning, die Jan Raas nu toch de gele trui opleverde. Hij zou deze na Brussel weer moeten afstaan. Maar zijn triomf in Sint-Willebrord kon niemand hem meer afnemen. Evenmin als de pakkende huldiging.

0: 1978 gaf de legendarische protestzanger Bob Dylan zijn eerste grote concert in Nederland. Meer dan 50.000 fans trokken naar het stadion De Kuip in Rotterdam om het optreden mee te maken. Voor veel muziekliefhebbers was het een historisch moment, want Dylan gold toen al als een van de belangrijkste artiesten ter wereld. Tijdens het concert klonken bekende nummers waarmee hij in de jaren 60 beroemd was geworden. Het publiek zong massaal mee en de sfeer in het stadion was indrukwekkend. Voor velen voelde het alsof ze deel uitmaakten van de muziekgeschiedenis.
1: Dat was in geen jaren meer gebeurd. Een bomvolle Rotterdamse Kuip. Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord, maar het fenomeen Bob Dylan, gitarist, zanger en trendsetter in de jaren 60. Het gebeuren had dan ook iets weg van een reunie. Een massaal gezellig samen zijn met tot gedegen burgermensen gegroeide hippies van weleer, nog eenmaal in het spijkerpak, en ook met jongeren die wel eens wilden zien voor wie een iets oudere generatie vroeger warm liep. Het was de eerste maal dat Bob Dylan in ons land optrad als onderdeel van een grote Europese tournee die de gemotiveerde artiest geen windeieren legt. En naar verluidt heeft hij die miljoenen hard nodig om een filmflop op te vangen en een fikse alimentatie. Slagregen, ambtenarenstaking bij het openbaar vervoer, zure gezichten voor wie alleen het woord voetbal als muziek in de oren klinkt, een verdwaalde punk, maar de sfeer was niet stuk te krijgen.

0: In Californië werd in 1978 gewerkt aan de toekomst van de ruimtevaart. Daar kwam de eerste speciale brandstoftank gereed die later gebruikt zou worden voor een nieuw ruimtevliegtuig met een zogenaamd Space Lab aan boord. Het laboratorium werd ontwikkeld in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisaties en moest wetenschappelijke experimenten mogelijk maken in de ruimte. Voor veel mensen klonk het destijds als pure science fiction. Toch geloofden wetenschappers dat reizen naar de ruimte steeds gewoner zouden worden. Op televisie werd met bewondering gekeken naar de enorme constructie waaraan technici jarenlang hadden gewerkt.
1: In Californië is vorig jaar de eerste brandstoftank gereed gekomen die bestemd is voor de ruimtevaart van de nabije toekomst. Op de tank wordt straks een vliegtuig zonder motoren gemonteerd waarin een ruimtelaboratorium kan worden ingericht. In dit Space Lab zal wellicht ook de Nederlandse natuurkundige Wubbo Okkels in de ruimte werken. Hij traint hier in een model. Samen met drie andere Europeanen is de 31-jarige kernfysicus uit Groningen in opleiding voor deze ruimtetank. Eén van hen moet afvallen. De beslissing daarover zal nog voor het begin van deze zomer worden genomen. In Utrecht bezochten de Euronauten, zoals de Europese ruimtevaarders genoemd worden, het Sterrenkundig Instituut. Want voor de ruimtevaart is kennis van astronomie onontbeerlijk. Het eerste ruimtevliegtuig, de Enterprise, dat in opdracht van de NASA gebouwd is, heeft inmiddels een aantal proefvluchten gemaakt waarbij het op de romp van een Boeing Jumbo naar een hoogte van 8 kilometer werd gebracht. Als het in 1979 aan zijn eerste ruimtevlucht toe is, zal het van Cape Canaveral in Florida als een raket gelanceerd worden. Op een hoogte van ongeveer 40 kilometer worden de opduwraketten afgeworpen. En enige tijd later, als ook de grote brandstoftank is afgestoten, is het ruimtevliegtuig in zijn berekende baan om de aarde. De vrachtdeuren worden geopend en de wetenschappelijke instrumenten kunnen aan het werk. Het Space Lab, dat de ruimtevaarders via een tunnel bereiken en dat zich achter de cockpit bevindt, wordt ontwikkeld in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die in dit project nauw samenwerkt met NASA. Hier zal Wubbo Okkels, als hij inderdaad wordt aangewezen, met zijn mederuimtevaarders bijna 80 wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Als de Enterprise zijn missie heeft voltooid, worden de vrachtdeuren weer gesloten en een paar raketstoten brengen het vliegtuig dan in een vallende baan naar de aarde. Het sterke hitteschild dat rood gloeiend wordt, verhindert dat het toestel bij zijn terugkeer in de dampkring verbrandt. Computers aan boord zorgen ervoor dat het precies boven de landingsbaan aankomt. De ruimtevaart krijgt met deze Amerikaans-Europese samenwerking een nieuw gezicht.

Dat was het eerste uur van de wonderjaren hier op MFM Brabant. Helemaal in het teken van 1978. Een jaar van disco, grote sportmomenten en muziek die nog altijd herinneringen oproept aan vroeger. Straks in het tweede uur hoor je nog veel meer bekende platen uit die tijd en duiken we verder terug in de periode waarin cassettebandjes, brommers en lange zomeravonden het straatbeeld bepaalden. Blijf dus gezellig luisteren, want de wonderjaren gaan zo meteen door op MFM Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt Amerikaans president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij de Wonderjaren op MFM Brabant. We zijn aangekomen in het tweede uur, waarin we opnieuw teruggaan naar het bijzondere jaar 1978. Een jaar waarin de disco hoogtijdagen beleefden en de dansvloeren vol stonden op muziek van de Bee Gees, Chic en Gloria Gaynor. In Brabant werd ondertussen volop genoten van lange zomeravonden, wielerrondes in het dorp en volle terrassen tijdens de kermis. Het was ook het jaar waarin René van de Kerkhof en Willy van de Kerkhof met oranje schitterden op de WK-finale voetbal in Argentinië. Veel mensen zaten toen met spanning rond de televisie, vaak nog met een antenne op het dak die net goed moest staan voor een scherp beeld. En terwijl Nederland meeleefde met oranje, draaiden thuis de singeltjes op de platenspeler. Ook dit uur hoor je weer de grootste hits en de mooiste herinneringen uit 1978 op MFM Brabant.

0: Wie in 1978 op vakantie ging, maar geen oppas had voor de hond, komt terecht bij een van de honderden erkende hondenkennels in Nederland. Volgens de dierenbescherming waren er toen ongeveer 300 pensions waar honden tijdelijk verzorgd werden voor bedragen tussen de 5 en 10 gulden per dag. Tijdens de zomervakantie was het er vaak druk, want steeds meer Nederlanders gingen met de caravan of vouwwagen naar Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk. In de pensions kregen honden eten, verzorging en ruimte om te spelen, terwijl hun baasjes vakantie vierden. Voor die tijd was het nog een vrij nieuw verschijnsel.
1: Over de liefde tussen mens en dier zijn boeken volgeschreven. Maar het gebeurt vaak dat zo'n liefde niet langer dan 11 maanden duurt. Want als hun vakantiemaand aanbreekt, zetten zeker zo'n 10.000 zogenaamde hondenliefhebbers hun troeteldier ergens op een afgelegen plaats uit de auto. Als ze terug zijn van vakantie, dan kopen ze wel weer zo'n wegwerphond. Toch zijn er in Nederland zo'n 300 door de dierenbescherming goedgekeurde kennels, waar je voor 5 tot 10 gulden per dag, afhankelijk van de grootte van de hond, voor je dier onderdak en verzorging kunt vinden tijdens de vakantie. Jan Labé heeft een grote kennel in Molenschot bij Gilserijen, die plaats biedt aan 400 honden, die hij minstens eenmaal per dag persoonlijk komt inspecteren. Elke dag gaat er een paar honderd kilo hondenvoer doorheen. Dat blijkbaar inderdaad verrassend lekker is. Een enkele hond heeft in deze vakantiekolonie heimwee. Maar zo'n probleem wordt door persoonlijk contact meestal wel uit de wereld geholpen. Waar nodig krijgt een familie speciale verzorging. Aan de hygiëne wordt veel aandacht geschonken. En dat moet ook wel in een gemeenschap van 400 dieren. Bovendien komt de dierenbescherming geregeld controleren. Voordat de eigenaar zijn dier weer komt halen, gaat elke hond tenslotte nog in bad. En dan volgt stevast een uitermate blij weerzien. Deze zit nog wat verdrietig te wachten tot hij ook zo uitgelaten mee naar huis mag. Want zo'n vakantiekennel mag nog zo goed zijn, er gaat niks boven de eigen vertrouwde omgeving.

0: 1978 speelde voetballegende Johan Cruijff zijn laatste wedstrijd voor AFC Ajax. Wat een feestelijke afscheidswedstrijd had moeten worden, eindigde echter in een enorme teleurstelling. Ajax verloor namelijk maar liefst met 8-0 van het Duitse FC Bayern München. Cruijff had juist bij Ajax zijn grote doorbraak beleefd, was uitgegroeid tot een van de beste spelers ter wereld. Ondanks de zware nederlaag bleef het afscheid emotioneel voor supporters die jarenlang van zijn talent hadden genoten. De wedstrijd markeerde het einde van een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
1: Nog eenmaal heeft Johan Cruijff kunnen tonen dat hij een rasvoetballer is. In zijn afscheidswedstrijd liet hij de sterren van Bayern München vaak dolgedraaid achter. Op de manier die hem wereldroem bezorgde. Voor zijn familie en vrienden en de tienduizenden bewonderaars was het daarom een grote teleurstelling dat de fraaie passes die hij gaf door een machteloos Ajax-team niet konden worden afgerond. Het was Cruijffs laatste wedstrijd met het eerste van Ajax, waarin hij als jongen van 18 jaar debuteerde en waarmee hij vervolgens in ontelbare Europa Cup duels aantrad. Een gretig Ajax, tot de tanden gewapend. Cruijff, die bij alle tegenstanders de schrik van de defensie werd, was spoedig zo populair dat zijn huwelijk met Danny Koster honderden naar het Amsterdamse stadhuis deed stromen. In 1969 trok Ajax naar Parijs, waar de halve finale om de Europa Cup in een beslissingswedstrijd tegen het Portugese Benfica mede door Cruijffs toedoen met 3-0 werd gewonnen. Zijn fabuleuze techniek werd onder leiding van Rinus Michels in voortdurende harde trainingen verder bijgeslepen. Die techniek maakte hem in het Ajax-team tot een van de gevaarlijkste spelers. Steeds groter werd het legioen dat Ajax naar het buitenland vergezelde. Op Wembley stelde Cruijff onder andere Arie Haan in staat te doelpunten tegen Panathinaikos, dat met 2-0 verloor, waardoor Ajax voor het eerst in bezit kwam van de Europa Cup. Dat was in 1971. Een jaar later scoorde Cruijff zelf 2 keer tegen Inter Milaan. En dat betekende de prolongatie van de Europa Cup. Zeer tot genoegen van de Ajax-aanhang. En in 1972 pikte Ajax met een overwinning van 3-0 op het Argentijnse Independiente meteen ook de wereldbeker in. De koningin reikte hem uit aan Piet Keizer. Het sprak haast vanzelf dat Johan Cruijff in 1974 bij de wereldkampioenschappen in West-Duitsland een hoofdrol zou spelen. De Argentijnen hebben het geweten. En ook de Brazilianen moesten buigen voor een ontketend oranje. Rivelinho werd gepakt. En Cruijff bijna. Op plastische wijze informeerde Johan naar het gezichtsvermogen van de scheidsrechter. Nederland bereikte de finale. En die begon heel sensationeel. Cruijff, die in dit toernooi in grootse vorm stak, werd in de tweede minuut in het strafschopgebied neergelegd. De vrouwen van de Nederlandse spelers gilden om een strafschop. En Taylor gaf gehoor aan deze wens. Maar Truus van Hanegem durfde niet te kijken.

0: Het verhaal speelt zich af in het Brabant van de crisisjaren en draait om een veearts die regelmatig botst met invloedrijke figuren binnen de katholieke kerk. Het boek was al eerder in Duitsland verfilmd, maar de Nederlandse versie sprak vooral veel kijkers aan door de herkenbare Brabantse sfeer.
1: In Nederland was onlangs een stal ingericht als filmstudio omdat het scenario de geboorte van een kalf voorschreef. En toen de verlossing aanstaande was, stond de technische staf gereed, samen met hoofdrolvertolker Peter Faber, die een dierenarts speelt. Hij werd bijgestaan door een echte dierenarts die de baring inleidde.
2: 5,89 de eerste maal.
3: Actie.
1: En actie betekende voor Peter Faber dat hij er van dat ogenblik af alleen voor stond.
4: Zachtjes, zachtjes trekken. Trekken, ja. Trekken. Hij had het niet. Hij heeft al op mijn knelt gezeten.
1: De woorden die de acteur zojuist sprak zijn hem door de scenario-schrijver in de mond gelegd. Maar het kalf heeft het wel gehaald. Dankzij de goede zorgen van de gelegenheidsdierenarts Peter Faber. Straks dokter Vlimmen in de gelijknamige film.

0: Het Zuiderpark in Rotterdam vond in 1978 een groot gratis popfestival plaats, waar duizenden jongeren op afkwamen. Op het podium stonden onder andere de Boomtown Rits met zanger Bob Geldof, de Jamaicaanse reggaeband de Cimarrons en de Nederlandse acts als Grupo Sportivo en Herman Brood en His Wild Romance. Het festival liet goed zien hoe populair openluchtconcerten in die tijd waren. Jongeren zaten in het gras, luisterden naar muziek en genoten van de ontspannen sfeer. Het volgende fragment brengt ons terug naar dat zomerse popfestival in Rotterdam.
1: Het is nieuw, het is kwaliteit, het is onbekend, het is voor nappers en het kan alleen in Rotterdam. Met die slagzinnen werden zo'n 80.000 popliefhebbers naar het Rotterdamse Zuiderpark getrokken, waar ze op een van de podia de zeer dynamische ier Bob Geldof en zijn Boomtown Rats konden horen en zien.

We zijn alweer aan het einde gekomen van dit tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Van de grootste discohits tot herinneringen aan het WK voetbal van 1978 en die gezellige Brabantse zondagmiddagen van toen. Bedankt voor het luisteren en voor het samen ophalen van die mooie herinneringen. Volgende week zijn we weer met een nieuw muzikaal hoofdstuk uit het verleden. Voor nu wens ik je nog een fijne zondagmiddag en graag tot de volgende keer bij de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gastheer vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Osse studio zorgt vanavond Frank van der Vloed met alle knoppen en schuifjes ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. In november 2024 maakte ik een uitzending met het thema Moon. Allemaal liedjes met Moon in de titel. Ik had er toen zoveel verzameld dat ik nog een keer een uitzending hiermee kan vullen. En dat doe ik vanavond met 11 liedjes. Eerst vibrafonist Terry Gibbs van het album Vibes on Velvet, met Terry Pollard op piano, Turk Van Leek op gitaar, Herman Wright op bas en Jerry Segal op drums. The Moon Was Yellow.

Trompetist Chet Baker nam in 1958 het album Chet Baker in New York op. Je hoort naast hem Earl Haig op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Met een lekker lange uitvoering van Polka Dots en Moonbeams.

Het Ray Brown Trio nam enkele albums op met de titel Some of My Best Friends Are... puntje, puntje, puntje. En in dit geval op de puntjes de saxofonisten. Het trio bestaat uit Ray Brown, contrabas, Benny Green, piano en Gregory Hutchinson op drums. En op de altsax hoor je Benny Carter met Fly Me to the Moon.

In mijn cd-kast staat het album Walking van Miles Davis dat ik ooit op een markt in Frankrijk kocht. De opname van het nu volgende nummer is uit 1954 met Horace Silver op piano, Percy Heath op bas en Art Blakey op drums. Old Devil Moon.

De noorsaxofoniste Wayne Shorter nam in 1962 in Chicago het album Waning Moments op met Freddie Hubbard op trompet, Eddie Higgins op piano, Jimmy Merritt op bas en Marshall Thompson op drums. We draaien daarvan Moon of Manacora.

Het is alweer enkele jaren geleden dat in de Duke in Nistelrode een geweldige band optrad met accordeonist André Vrolijk. Begeleid door Frits Landersbergen op vibrafoon, Martien Oster op gitaar, Edwin Corzilius op bas, Gijs Dijkhuizen op drums en Jeroen de Rijk percussie. Jeroen gaf me de cd Getting Sentimental mee. Je hoort daarvan How High the Moon.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: De band Christian Promise Drum Lesson speelt op het album The Jazz Thing nummers van The Dining Rooms. Die ken je wel. Piano, bas en veel drums en percussie. Luister naar Destination Moon.

Ook jaren terug trad pianist Tamir Hendelman met drummer Jeff Hamilton keer op in de Duke in Nisselrode. Ik had toen maar wat geld bij me voor één cd en mijn zoon Sjoerd hoorde dat en bestelde gauw online de andere cd die ik graag had, Playground. Hierop speelt John Clayton de bas. De plaat werd keurig vanuit het thuisadres van Tamir Hendelson in Los Angeles met mijn adres handgeschreven naar me toegestuurd. Van dit album draaiden we nu It's Only a Paper Moon.

tenorsaxofonist Harry Allen trad ook eens op in de Duke en Nistrode. Wat werden we toen verwend met fantastische muzikanten. Op de iTunes Store kocht ik het album I Walk With Music, de Hoagy Carmichael Songbook, waarop Harry Allen samenspeelt met Rossano Sportiello op piano en Joel Forbes op drums. Hier van het heerlijke Moon Country.

0: Voor de verandering, nu is een liedje met een zangeres. En niet zomaar één. Molly Johnson, die een tribute-album aan Billie Holiday maakte met Robin Botas op piano, Mike Downs op bas en Terry Clark op drums. Luister van de CD Because of Billie naar het swingende What a Little Moonlight Can Do.
1: Ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday draaiden we liedjes met Moon in de titel. We hebben nog tijd voor een stuk van Scott Hamilton. Maar voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van der Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: De Noorsaxofonist Scott Hamilton trad enkele keren op in Nisselrode en Ale Riksel, fantastische muzikant. Op het album Ballads for Audiophiles speelt hij met Paolo Birro op piano, Aldo Zunino op bas en Alfred Kramer op drums. Tot aan het nieuws van 8 uur hoor je het mooi ingetogen stuk Moon River. Frank en ik wens je nog een fijne avond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Lars Melitza met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed.